0: RTS, option musique.
1: Kijk me weer op een ginder, het begon stoe angst.
2: Zo.